Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Amerika. Is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is je een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Mijn zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En dan ga je toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat het allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen?

daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen op elkaar te zagen, mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zagen. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Een zaag kan niet koken, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. Een zaag kan niet koken. Dat kan niet. Hebben ze op een gegeven moment geprobeerd, hè? In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken. Echt maar. Huis afgehuurd, keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren. Zaag erbij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik kan niet. Nee, sorry. Nee. En dat kan een zaag niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaren 5, zo'n manneke. En ik kom bij hem. Ik kom bij hem, hey. En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan, zo door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei: oh, manneke. Oh, manneke. Oh, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven, dat is niet te doen. Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja, en aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van: oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's midden in de middag ergens in de straat geparkeerd staan en stapel videoband naar voetbalwedstrijden waar je onder kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik het zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is nou... Wat is er nou aan de hand? Ik bedoel, het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dezelfde bij open hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè? Maar als je voor mij dezelfde hadden geplaatst, hadden ze voor mij in elk geval heel naar de zeker hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, wat plaats ik mezelf van elk niet door als je die plaats hebben gekomen van mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, man, denk ik van: oh ja, ik zou naar de plaats hebben gekomen. Oh ja, ik zou de plaats dezelfde delen hebben gekomen, man. Maar ik was me dezelfde delen hebben gehad, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had er die plaats hebben gekomen, maar in ieder geval, die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben ze zelf hebben gekomen, hè? Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen. Dus plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik niet die plaats duidelijk hebben? Dat dacht ik niet. De plaats hebben ze niet dat ze duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf niet helemaal niet, hè? Want als je iets van, nou, ja, oké, snap je, ik denk als we deze duidelijk hebben, dan plaats je me voor dezelfde hebben gekomen. Maar, die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die playstone moet ik alleen even zeggen, zo, die had zich wel, voor dezelfde hebben gekomen. Nou, hey, mag je dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik dacht hem af, hebben. En die slijkt er naar de steen hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van: hey, is de plaats zelf hier? Daar hebben we gewoon. Ik zeg van: nou, ik denk dat er een zin is. Ik zeg: plaats is duidelijk. Hè? Dus ik: nee. Dus ik zeg van: oh, dus de plaats er niet van de steen hebben genomen. Zeg ik: van ja, dat ik. Ah, zeg ik, dat je plaats er moet staan hebben gepaald, man. Hey. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats namelijk. Ik heb gegeven. De plaats is om aan te kijken. En die is van: oh, dat verstonden we niet. Ja, flikker, toch op, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wel een beetje een noodoplossing hoor, die pop. Want we zitten steeds, joh, neem er een echte actrice bij. Hè? Verkleed die dan mooi als bruid. En draag die het toneel op. Maar ja, dat is niet te tillen, zeg. Ja, met een lichte vrouw naar Amsterdam te komen is ook weer water naar de zee dragen natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ze vragen altijd, hoe kom je nou aan zo'n fraaie bruidspop? Zal ik u vertellen. Kun je gewoon krijgen op de supermarkt. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlevenis. Ja. Ja. Nee, maar misschien komen we ooit zover. He, ze hebben het al over huwelijksmarkten op het ogenblik. Misschien komen we ooit zover dat je een vrouw gaat betrekken gewoon op de supermarkt. Of dat de dames zich een heer gaan uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren, zou ik maar zeggen. Ja. Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Een showroom voor heren, zeg maar. Allemaal mannen achter tralies, hè. Keurige kanten geschoren. Kaartje met de bloedgroep voor op de kooi. Ja, dat is heel belangrijk. En een mevrouw loopt er langs. En mevrouw loopt er langs. Met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, dat is Willem, mevrouw. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien, hè? Mevrouw, Willem is in één woord een moordvent. Ja, is enig met kinderen, mevrouw. Is een beetje de wilde kant, maar ja. Mevrouw, als hij niet bevalt, kunt u hem altijd ruilen, natuurlijk, mevrouw. Ja. Willem niet, mevrouw. George, is dat iets voor u? Is een jongen van een zeer goede familie, mevrouw. Toch een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame. Ja. Maakt mevrouw misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie? 50 gulden terug voor uw oude man, mevrouw. Ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk, mevrouw. Ja, nee. Ja. George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Ik zal u zeggen, het is de enige van de hele collectie die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw. Ja. Was het voor u zelf of om een cadeau te geven, mevrouw? En dan met zo'n mannenhuis, hè. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. En het certificaat van zeer goed voorgelicht. Dat moet tegenwoordig, hè. Vroeger was dat niet zo nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelicht. Heel gek. En alles is gewoon doorgegaan, zoals wij zien. Hm? Ja. Ja, enkele lege plaatsen, maar... Ja. Nee, maar dat is waar. Ik zal u vertellen, ik heb in mijn jeugd... heb ik eigenlijk de tijd meegemaakt van geen voorlichting naar wel voorlichting. Ik heb het eerste bedrijf mogen meemaken. Ik kwam die voorlichting net weer zo'n beetje op gang, zeg. Het eerste bedrijf. Je mocht weer vragen stellen. Zo begon het. Ik kreeg geen antwoord, maar... Nee, ik kreeg nog geen antwoord, neem me niet kwaad. Ik weet het nog wel, zeg. Als kind, dan vroeg je argeloos van... waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader heeft toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weten, bij ons thuis zeiden wij altijd, als kinderen onder elkaar zo, dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt, dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Ja. Ja. Nou, en op school werd je op dit gebied ook geen draad wijzen. Werkelijk, de scholen in Nederland, die zijn van oudsher gesteriliseerd, geloof ik. Ik weet niet wat het is, maar... Je neemt nou de menskundeboeken. Hè? Ik zag nooit gekker mensen dan in menskundeboeken, eigenlijk. Nee, die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt. Ik snap het niet. Ja, één keer heb ik gedacht dat ze op school zouden gaan voorlichten. Toen komt de... Ik zie het nog voor me. Toen komt de leraar natuurkunde. Die komt de klas binnen met de twee Maagdenburger halve bollen. Hè? Had er niets mee te maken. Ja. Nou. Nee, maar serieus. Neemt u nou de biologieles, de dierkunde bijvoorbeeld... Ja, dat had toch leuk geweest om daar speels een beetje voorlichting doorheen te borduren. Geen woord! Ik heb zelf in de dierkundeles nog de vraag gesteld, namens de klas, met zo'n kop, van waar komen de kalfjes vandaan? Ja, antwoord uit de oude koek. Zeg, waar komen de oude koeien vandaan? Die kwamen uit de sloot, mevrouw! Achteraf zit je erom te lachen. Het was toch wel een hele gekke tijd, hoor. Het was een gekke tijd. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaan gekomen bent. Ja. Ja, wie erom lacht heeft het verwerkt, hè. Nee, maar het had toch best gekund dat... Nee, u was blijven haken aan een van de taboe of zo, hè. Ja, vroeger stik je het van de taboes. Hè? Iemand die nog weet wat dat waren, taboes. Ja, dat is iets van vroeger, hè. Ja. Dan mocht het niet, of zo, hè. Dan mocht vroeger trouwens helemaal niks. Dan mocht vroeger zo weinig, dames en heren. Ik zeg altijd, ach, mensen die uit die tijd komen, die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet? Ja. Vind ik zo raar, ja. Nee, maar dat mocht vroeger helemaal niet. Het gekke was, je mocht dan vroeger, heb ik nooit begrepen, maar je mocht vroeger de dingen niet alleen niet doen, maar je mocht ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet u wel. Als je dan vroeger bijvoorbeeld een woord uitsprak als homoseksualiteit, hè, dan was je alleen daarom alweer verdoemd. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon kwam thuis, ik heb me verloofd, dan zag jong proficiat, een jong of een meisje. Als je vroeger met nu gaat vergelijken, dan reizen ook de haren je te bergen. Als je dan toch vroeger als kind thuis kwam met een boekie van het NVSH, zeg, met dubieuze plaatjes, dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje. Schrik niet, er was niks aan de hand, zeg. Ik zit gewoon te waken bij het kraambed. Ik zeg net tegen mevrouw, ik zeg, waarom is er geen kraamverzorgster besteld? Maar die schijnt wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Ja, dat is te laat, hè. Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Zijn die zusters allemaal besproken?
1: Nou, dat is ook alweer de derde bevalling, 14 dagen. Dat is toch heel wat, hoor, tegenwoordig. Vroeger dan zat je als huisarts praktisch elke nacht ergens anders te werken. Ja, er werden gezinnen groter natuurlijk. Ik heb me nooit vergeten, de familie De Boer. Hè? Die mensen hadden toch eventjes 17 kinderen. Zo. Gaf alles een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja. Dat was eerst een Henny, toen kwam er een Marietje, toen kwam er een Guusje, toen kwam er geloof ik een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. Ja. Ja. Nou, bij de bevalling stuurde ik meneer altijd met de deur uit. Ik denk, de man krijgt zo eindeloos veel routine. Huh? Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ja, daar heb ik verschrikkelijk de pest over in. De medische doen het zelf. Dat neemt hand over hand toe, zeg. Tegenwoordig heb je patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Weet u dat? Ik vind het levensgevaarlijk. Nou ja, wat ik nou vertel van die 17 kinderen is de goede oude tijd. Tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zitten ze weer op je spreekuur te vragen om anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u daar. Ja. Een eeuwige sabbel of je de kosten daarvan kan aftrekken voor de belasting en zo. Ik zeg altijd, u trekt de buitengewone lusten maar af bij de buitengewone lasten. Ja, dat is onzin. Ik ben toch geen belastingconsulent.

de man wordt dokter, de mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb nog een heel frappant voorbeeld bij de hand. Dat speelt zich af, dat is een week of vier geleden. Daar word ik opgebeld, zeg, door een wildvreemde mevrouw. En die mevrouw zou, dokter, moet je eens luisteren. Mijn man leidt aan wanvoorstellingen. Hij verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zeg, mevrouw, bel niet mij op, bel gewoon de eigen huisarts. Ze zegt, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren. Hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden door de patiënten losgehaald. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. Nou, beunhazen. Werkelijk. Herkenbaar aan hun leesbare recepten.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Okay? Ik krijg een zoon en die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn, ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, helemaal trekken een pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je een leuk meisje op het oog? Een leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten. Dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt er bij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu hebben allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon het niet zien. Tenminste, ik kon het niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze is toch vrij al populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het?

Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Ah. Snor? Ja? Oké. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Maar hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe in zwart-wit droom.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur. Maar je kan het hebben hoor, meid.
2: Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

Hey!

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

Ik wil best doen hoor, zo'n narcistisch verhaaltje over roem. Voor mij is het ook heel makkelijk. Ik heb maar één of twee van die verhalen, omdat ik word nooit herkend. Tenminste, niet als wie ik ben. Ik heb wel heel vaak dat mensen op straat van... Hey, weet jij misschien wat er met alle andere panfluit-Indianen gebeurd is? Maar ik heb nooit... Ik heb zo'n verhaal. Ja, die noemen we. Ja, ik heb er even. Tenminste, is daar nog tijd voor? Oh ja, superveel. Nou, ik loop over straat en ik zie twee meisjes op me afkomen. De een zegt, hey, mag ik met jou op de foto? Ik zeg, ja, dus, ja, als je daar echt gelukkig van wordt, moet je het zeker doen. Dat andere meisje dat erbij is, dat zegt tegen mij, hey, maar wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet. Wie ben je dan? Ik zeg, maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Zij kent me om een of andere vraagreden. Neem jij hem anders even, dan is het zo gedaan en dan zijn we er vanaf. Nou, zij maakt die foto, geeft dat ding terug aan de vriendin en ik wil weglopen. En dat meisje moet van zichzelf nog een keer zeggen, hey, maar joh, wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet, joh. Wie ben je dan? Ik zeg, ja, en nou... Nou is het niet leuk meer. Dit heb ik echt super vaak. Niet dit, maar dit. Dat er een jong meisje de uiterste best doet om mij het gevoel te geven dat ze niet onder de indruk is van wie ik wel niet denk dat ik ben. Ja, want ik denk niks over mezelf. Helemaal niks. Dat zit allemaal in jouw koppie. En jij moet heel voorzichtig met mij zijn, want ik ben een heel gevaarlijk jongetje voor jou. Ja, ik zie aan hoe je beweegt en hoe je praat en hoe je je kleedt dat je denkt dat je mysterieus en interessant en snel verveeld overkomt. Maar al je kaarten liggen al lang op tafel. Ja, de daddy issues spuiten echt uit je oren. Ja, elke gast met een beetje slechte intenties ziet onmiddellijk, ik hoef dit meisje maar een beetje nepliefde te beloven. En ik sta meteen vooraan in de rij. Ja, en je hebt een soort stijltje ontwikkeld omdat je bladen leest en series kijkt. Maar echt klasse heb je natuurlijk helemaal niet. Want dat komt van binnenuit. En alles wat er bij jou van binnenuit komt is, ik vind mezelf ook maar zo mooi als dat ik denk dat anderen mij vinden. En je weet, dit is na je 30ste onomkeerbaar. En daarom doe je nu al nerveus tegen mij. Nou. Wij naar haar huis. En, ja, zo zijn ze toch. En nou, wij zitten op dat kamertje. En ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Dat is een dingetje, dat doe ik in het begin. Heb ik daar nog energie voor. De boekhouder, noemen ze me wel eens. Nou, en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Zij zit schrijlings op mij. Schrijlings, snap je? Oh, sorry. Schrijlings. Snap je schrijlings? Ja, ik doe het dan een half uur voor. Nou, schrijlings. En ik heb zo hier beet. En ik pak haar beet. En... Ik duw zo met mijn duimen zo in haar lendenen, of hoe heet het? Liesen, ja, ja. Zo, in Liesen. En toen keek ik, een heel lied. Hey! Ik duw met die duimen zo zeg maar in haar lies, snap je? Waardoor haar bekken zeg maar zo kantelt, zeg maar om de as van de heupen, snap je? Waardoor die vagina eigenlijk ja, een simroterende beweging naar achteren maakt. Dus die kut komt aan de achterkant zo te zitten, snap je? Net als bij dieren. Dieren hebben een kut aan de achterkant, want die kunnen niet daten, moeten altijd verkracht worden. Nou, dus zo. De kut draait helemaal door naar achteren, niet helemaal naar achteren, tot 1,6 pi, gewoon zo tak. Snap je? En ik heb haar hier zo beet. Het is niet omdat ik zo goor ben, maar in dit standje, je trekt altijd de vagina een beetje open. Snap je? Ja. Nou. Niet omdat ik zo goor ben, maar omdat zij naar beneden gaat en jij houdt haar tegen. Snap je? Dus daarom trek je de vagina open. Ja, Jezus. Ja. Wat moet ik doen dan? Moet ik haar zo laten vallen? Zo bam. Zo, ja, wat doe je nou? Ja, maar je kut was wel dicht. Ja. Daar is het er niks aan. Nou goed. Dus ik heb haar hier zo beet. Een beetje aan de zijkant, niet helemaal bij dat slijm en zo, maar gewoon een beetje... Ik vind dat helemaal niet goor zo, maar ik gewoon... hangt ook van de fase van de cyclus af. Maar ook als het helemaal doorzichtig is, niet altijd even tof. Gewoon niet... Ja, nee, ik vind echt... Zit nou vrouwen vies naar mij te gaan. Het komt uit jou, niet uit mij. Ik zeg ook... Ik vind het niet heel goor of zo, maar ik ben 36, weet je wel. Het wordt gewoon triest. Ik heb gewoon geen zin meer om 's nachts om 4 uur met de kutsapschilvers op mijn tengels naar huis te moeten fietsen. Gewoon geen zin in. Weet je wel, ook als het koud is, kom je thuis, is het helemaal krakkelee. Ik wil het niet. Nou, dus die kut was helemaal open, waardoor die klit, die was echt helemaal... ja, hoe leg je dat nou? Die was helemaal... kom eens. Die klit, maar het is ook een dingetje hoor, dat die klit, waarom is die klit altijd anders weer? Dan spreek even één klit af met z'n allen, want de een heeft zo'n delicaat speldenknopje en de ander heeft een soort kabouterpiemel. Dat maakt echt dat wij stoppen met nadenken, dat gewoon, oh zo een, die snap ik nooit, ik ga naar huis, snap je? Nou, goed.
En mijn hand zat aan de achterkant. Wat ik er even bij moet zeggen. Want jullie kennen mij natuurlijk als artiest en niet privé. En privé ben ik nogal een, ja, wat de Engelsen dan zouden noemen, een behoorlijke vinger in de reet kind of guy. En waarom, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Lijkt me ook heel sterk dat als ik nu met een reden kom dat jullie allemaal... Ah! Boeit niet, is een gegeven. Ik moet dat gewoon doen, anders voel ik niks in mijn holle adoptiehart. Nou, ik ga erin. Op een gegeven moment ga ik er weer uit. Want ja, ja, je moet toch verder met je leven. En zij had de dag daarna een SO. En het is allemaal prima. Maar wat scherst mijn verbazing? Ja, kak wel aan mijn hand. En was totaal geen reden om nu van... Terwijl ik moest gewoon zo aan mijn vader denken. Mijn vader... Die 12-jarige jongetje. Leuk hè, met je moeder naar cabaret. Dat is echt lachen, toch? Eindelijk iets gemeen. Nou, en... Nee, maar ik moest zo aan mijn vader denken. Want mijn vader was echt zo'n... Dat is echt zo'n middenstander, weet je wel. Die kwam dan... Die heeft een markt. Die heeft een kraampje op de markt. En dan kwam die thuis. Helemaal bezweet. Elke avond om 17:15 kwam die thuis. En dan om 17:55 ging zo onderaan de trap staan. En dan zei hij altijd van... Daan, kijk... Ja, en dan zei ik, huiswerk, ja, Daan, kijk, weet je wat het is? Kijk, zaad en kak maakt een sortiment papperige emulsie die je nimmer meer uit de lakens krijgt. Nimmer, hoe hard je ook boemt. Eten! En ik weet nog dat ik altijd dacht, heb ik dat wel goed verstaan, joh? Terwijl, net op het moment dat ik echt ging twijfelen, ging hij zo al onze borden in de lucht gooien tijdens het eten. En dan een elastiekje op zijn ogen zo. En dan ging hij op hele hoge stokjes zo al die borden zo draaien, net als in het circus, weet je wel? En dan ging hij allemaal, kijk, stront aan je lul, is ook maar zo. En dan ging mijn ma met een wortel in de reet op een eenwieler, zo de hele tijd heen en weer over tafel. En dan ging mijn zus, die ging er zo naast staan, zo van, ik vind dit makkelijke humor. Ik kijk heel veel cabaret en heel veel stand-up comedy, dus ik heb een ander soort mening gekregen. Ik ben net zo tof als dingen die ik tof vind. En dat zet ik op Facebook. Ik ga weg. En dan renden ze keihard tegen de deurpost. En ik weet nog dat ik toen altijd dacht, waar heeft mijn vader het over? Terwijl met die stront in mijn handen dacht ik ineens, nou, daar had die ouwe wel een puntje hoor, hé. En ik zat er zo over na te denken en op een gegeven moment had ik gedraaid een soort kokkintje. En ineens was de vraag, hè, wat te zullen doen met het zojuist gevonden kokkintje. En ja, ik zie hier een oude dame vooraan kijken van, wegschieten, wegschieten. Zo, mevrouw, mijn kleren lagen in het donker.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Oh, it's good, man. Oh, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, een beetje met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Oh. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht pissen, zeg. Heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En als een grote steen zo, paf, tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je mijn naam, man? Dat was ik niet. Dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Brood shawarma! Dan maak ik dan een brood shawarma, man! Wat dan een brood shawarma, meneer? Dan maak een brood shawarma! Voor mij! Eén brood shawarma! Lijkt hem hand shawarma! Ik ga een shawarma! Dan maak een brood shawarma dan! Stel shawarma dan! Dan maak een brood shawarma, man! Nou, dan krijg ik de brood shawarma, eet ik helemaal niet op. Ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna ben ik, mag ik een brood shawarma? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, moet een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf eten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie een goede shawarma zaak in de buurt? Weet je wat ik ook heel erg leuk vind om te doen? Dan loop ik door de stad. Klopt door de stad. En dan zie ik een man lopen, maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak, niks op aan te merken, keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar dan echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En ja, dan weet ik waar hij woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aan, dan doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man! Weet je wat ik leuk vind om te doen? Dan eerst een babysitter bellen en dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Hè? Ja, godverdomme, man! Die is hartstikke dood, man! Dat is helemaal blauw! Lekker wel smurf, man! Maar kijk dan! Hé, waar vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen. Nou, je kan huilen waar je wil. Die 1350 krijg je niet. Hey, weet je wat leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar het boer gaan en zeggen dat ze de vak niet verstaan. Dat is het.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Of laatst ging ik met mijn vriendin bij een ander stel eten. Ik weet niet, ja, dat vind ik, zeg maar, bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van de hele wereld. Als je hier bent en je hebt mijn leeftijd, ik weet niet of je het leuk vindt om bij andere stellen te gaan eten, als je jezelf dat hebt wijsgemaakt, dat is helemaal niet zo. Je zit gewoon stoer voor jezelf te doen van, oeh, wat ben ik toch volwassen en zo. Dat is helemaal niet zo. Eten bij een ander stel vind ik na kinderporno en oorlog of op een stukje Lego staan het aller... Of chips vreet en dat er dan zo'n stukje rechtop in je bek staat, weet je wel? Dat jij zo'n driehoek in je hoofd geschoten krijgt. Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkenlijst vandaan? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de 5 plekjes waar ik net keihard geknepen heb. Maar daarna vind ik dus eten bij... Oh nee, er is nog één ding wat ik nog kutter vind. Dat is dat moment waarop Wendy van Dijk zo de bril afdoet en die pruik afdoet en die tanden zo uitdoet. Dat zelfgenoegzame kutmoment, jongen. Zo, ja, ik was het. Ik was het. Jij dacht dat die was, maar ik was het. Ik had je te pakken. Ik ben Wendy van Dijk. Ja, ik ben Wendy. Mijn huwelijk ging niet door omdat ik vet naïef ben. Maar ja, ja. Nu hou ik andere mensen voor de gek. Heb ik achteraf toch nog een beetje gelijk. Ik ben Wendy. Ik ben een gekwetste vrouw. Au, au, au, au. Weet je? Een totaal ander uiterlijk aannemen is ook helemaal niet iemand voor de gek houden. Het is namelijk, iemand heeft helemaal geen kans. Het is gewoon, hey Wendy, mijn hond is dood. Echt waar? Nee. Dat is helemaal niks. En er komt nog eens bij dat Wendy van Dijk mensen uit Engeland en Amerika voor de gek houdt. Snap je? Die kennen haar helemaal niet. Die hebben niet een soort aha-erlevenis. Die denken alleen van, oh, dus je bent dat andere wijf dat ik ook helemaal niet ken. Snap je? Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door hun huis. Dat je denkt, een rondleiding door je huis? Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat. Maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken, toch, vanavond? Nou, dan ga je mee van, nou, tada, dit is de slaapkamer. Ja, ah, vandaar het bed. Nou, dan ga je weer naar beneden en dan zit je aan tafel. Heb je niks met elkaar te bespreken, dat heb je gewoon niet. En de eventuele chemie waardoor je dacht, misschien moeten we dat maar eens doen, die bestaat ook niet, omdat de ene iemand de hele tijd naar de keuken moet. Ja, dus je mist gewoon iemand en dan ga je zo tegenover elkaar zo, ja. Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment zit iedereen vol met lucht en dan kan er gegeten worden. Nou, en op een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je tijdens het eten natuurlijk ook niks om over te praten. Dus dan ga je over dat eten praten. Van is het in de oven geweest of zo dit? Is het was het in de oven? Duurt het lang? Duurt het lang? Wat maakt het uit hoe lang het duurt? Het is blijkbaar klaar als jij langskomt. Ja, geniet ervan toch? En toen zei, maar het ziet er ook zo mooi uit. Het ziet er ook zo mooi uit zo. Zie je, zo op het bord. Het ziet er mooi uit zo. Het is bijna zonde om op te eten. En hoe maak je dit dan? Is het kaneel of zo? Is het kaneel? Wat is het? Hoe maak je dit dan? Wat maakt nou uit hoe je het maakt? Jij maakt het voor mij. Je geeft het aan mij. Ik prop het in mijn bek. En ik maak er kak van. Ja. En dat is niet omdat ik geen respect voor je heb. Maar zo werkt mijn lichaam, weet je wel. Ik ben een soort poepmachine eigenlijk. Toch? Ik heb VWO gedaan. Maar ik ben ook een soort poepmachine. Net als jullie. Nou goed. En op een gegeven moment... na het eten is de sfeer helemaal kapot. Snap je? Is de sfeer helemaal. Snap je? En wat wel vaker gebeurt natuurlijk, als je 4 mensen bij elkaar propt, die alle 4 niet een nieuw iemand gaan neuken. Dat haalt de scherpe randjes er een beetje vanaf, toch? En dan vertel ik altijd een anekdote. Ik heb een hele goede anekdote. Dat gaat over een vriend van mij. Die is ooit in elkaar geslagen door een beer van een vent. De clue van het verhaal is,
het is niet een heel groot iemand waar we het over hebben, maar echt de beer van een vent. Nou, dat werkte niet toen, toen ik dat deed. Nee, voor het werkte wel, maar ik had weer dat moment. Weet je wat vaker hebt, dat je, jij vertelt een verhaal, alles gaat goed, je zit er lekker in. Je hebt het tegen je vriendin en dat andere stel. Maar op een gegeven moment raakt dat andere stel om wat voor reden dan ook afgeleid. Waardoor jij ineens een verhaal aan je eigen vriendin aan het vertellen bent. Ja? En niet alleen kent ze dat verhaal al. Maar ja, ik praat dan wel door. Van, nou ja, maar ik ben alleen maar bezig. Komt dat andere stijl er nog bij? Zij is dan ook van, ja. Om mij een beetje lief aan te kijken. Zij denkt natuurlijk diep van binnen ook van, ja, de beer van een vent. Ja, ik vond het de eerste keer al moi. Maar vandaag stoor ik me zelfs aan de vorm van je hoofd.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppie zo'n zwart. Pardon, de luppie zo'n zwart. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat doet er. Ja, nou en. Ja, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, Jammaat luistert altijd de politieberichten af, dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammaat kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammaat sprong uit zijn auto, hij rende op die man af en hij ging me toch de keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei Jammaat. Oh ja, en waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld dan brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jammaat zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jammaat, so what? Ja, ze Stanley Pick, so what? En toen werd Jammaat zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jammaat er zo...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Want, nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je, dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Vond zelf een tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, die staat er al 20 jaar, een hele aardige vent van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen, heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling, wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele, nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? En het is even belangrijk detail, mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net. Of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar een uurtje later. En nee, maar goed, ik heb dus, nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus, daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje en ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel, oké. Okay. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen, als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt, alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Zeg ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, dat ik dacht, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan heb je eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities, maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen, een echt koningskoppel is 3 kinderen. Hè? Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen, oh meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet? Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog geen verzameling aan het aanleggen van nou, alleen van allochtoon en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Hey. Ik vind het van die raar. De allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Is toch een dingetje, hè? Is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er is een jongen geboren. De naam is gered. De familie-ere wordt doorgegeven, weet je. Ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Zwanja! Of moet er een slinger aan de deur? Dek Hanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens. Want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam. Jouw verantwoordelijkheid nou, hè? Succes! Ik vind met, hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen, zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar dat is heel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt, is de vraag waarvoor.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

Hé hey jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone man betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daarom heen moest lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA, die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, ik ben beter naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo dan, kwal? Ik zeg, nou ja, dat is geen jonge engelen kapot, trap. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lovici en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lovici is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lovici? Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lovici is zo muzikaal als een... Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hiero, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. Toen ben ik daarna een poosje ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten.

Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelden ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kan je even Wilhelmus zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Koleren hangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Dat is dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dat bedoel ik. Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel. Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder. Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zo raar kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou, jongens, ik heb met de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen, wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster, maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen heb ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat? Springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo'n zwart heeft er nooit gevreten, jongens. We gaan weer verder.

0: Bedankt jongens en we hebben genoten aan zijn...
1: Next 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame.
2: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen en dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
3: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
2: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
3: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
4: Kan ik helemaal niks. Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een breakje te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind rijdt dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

0: kastreren laat. Dat Luba's jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knik de ogen al dicht vannacht, ik laat je een zetie vrij.
1: Oh, door dat Luba's al worden nou.
2: Nou.
1: Dat maar klein is, maar ja, ze er toch nog.
0: De pitbull kreeg de moelkurven, de achterdeur kwam lus. En Hendrik zei zo, Luba's jong, nou moest maar zien was dus. Nou hoefst hij niet te hosten, nou kreeg de hele nacht. Een baby siepjes in de buurt, te zorgen voor het nageslacht.
1: Haha, Luba's de vaneur, hij wist wel niet waarom.
2: Maar wel waarvoor.
1: En hij wist ook voor waarom of waar moest.
2: Daar heb je gewoon de neuzen voor, hè.
1: Want er woonde 19 wieder
0: in verbouwde boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
2: Ze is een volgelijk persoon gewoon hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
2: nou.
3: als Drents ervaren ook, hè zus?
2: Oh!
3: Bam! Zijn taalgebruik alleen.
2: Mogelijk gewoon. Ik laat gewoon kreten uit,
3: ik
2: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
2: Nee.
3: En hoe die met zijn beesten omgaat.
2: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
2: Ja, hoor.
0: De dames hadden twee poedeltjes, die hadden zij ook al jaren. En Hendrik had ik zegt, dingen, dat dat geen onwaar. Toen hadden zij roepen van lompert en meer van zulke soort woorden. En Luba's vol maar al te geen, die poedeltjes verloren.
1: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
2: Ja.
1: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels uitluiden...
2: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Luba's in moet laten.
1: En dan deed hem op bedeeld en ket hem en dan muk hem hellig.
2: His,
1: vast.
2: Weet je wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedelies...
1: Dan schupte Hendrik de deur los en doorstuf Luba's en met Hendrik erachteraan. En dan riep Hendrik, dames, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi zeg, Hendrik, ja, dan moet je eens zien lopen, zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
2: Ja, en door had er nou net schik aan, hè?
1: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal in de kops?
2: En ik ken Luba's.
1: En ik ken de dames.
2: En ik ken de poedels.
1: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de komende 5 coupletten.
0: Door Lubenau, oes Luba's, de hond van Mende Koops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was loops. Het bindt wel dikke trutten, dag Luba's, met hun permanent. Maar als zijn ding maar loops is, ben de ogen nog aan wend.
1: Wel ja, joh.
2: Het stak hem niet zo nou, hè?
1: Wat zeg je?
2: Het stak hem niet zo nou.
1: Nee, maar zoiets kwam het ook niet.
2: Nee.
0: Want de hond die zat in een kennel met 2 meter gazervuur. En Luba's dacht, doorvruut ik mee toch zo in minder deur. Maar halfweg kwam hij met de moelker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
1: Ja, en zo vast als een hoes.
2: Hier als hekwerk, daar was geen rappen tegen.
1: En hoe harder of Luba's rapte?
2: Hoe vast eraf ik kwam.
0: Wat gunt er hier door achter?

0: Grote tit. Die stumper kunnen ze ook je niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer om er langs te hangen. En pitbull. Die poedels die hebben een hele fine scherpe tandies.
0: Ja, en pitbulls heb je gebeurd ook wel in nul, dat maar rijden met het hier als hek waar ik vast zit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te laf. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Genau hoe de stemming bij Hendrik was.

0: baas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dadelijk onderzocht en hem dat gewarreerd. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te castreren.
1: Het was er niet meer nodig.
0: Had de poedels al in mijn afwaard.
1: Beeknippen en afhechten, zeggen.
0: Die was er aan bang voor.
1: Maar Hendrik Luther, niet bij zin.
0: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

0: Onze loepa's het no loe. De baas die is een kwiet.
1: Dankjewel.

0: Mix 24.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet hebben.
5: Mij niet hebben. Hé, hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet hebben.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet hebben.

0: Nu ga ik een liedje vertellen. En een liedje vertellen over een tijd toen ik nog zo een heel klein manneke was, zo van een jaar of ongeveer, op opree bij benadering. Zoiets moet dat geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn pa mocht meegaan naar de voetbal. En mijn pa, dat was een vreselijke supporter van voetbalploeg Anderlecht. Ga de geile nozel blijven of wat is dat? Ik mocht voor de eerste keer in mijn leven meegaan. Hè. We alle twee die autobus op, we rijden naar Anderlecht, we stappen daar af. Een volk! Een massa! Dat was precies een optreden van Urbanus van Anus. Het eerste wat mij daar opviel in die open nozelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest achter zo'n karreken dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Hè. Ik direct tegen mijn pa. Oh pa, dat zou ik willen zien. Als een En ga pa zeggen dat ik je meegebracht heb om hier te komen fretten zeker. Ik leg daar een koppel lappen rond mijn oren. Als, en ja, waar zat ik nu met mijn zeven? En ja, twee minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karreken, hè, want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. En mijn pa dan tegen die verfrompelde. Als een not, een frost, een nostro, een frotro, hoe heet dat spel hier? Ja, maar jij moet toch wel te diep zijn, maar dat is voilà. Allee, zo van die sausjesjes, wat kost dat hier? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel, zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet, maar zeg ik maar ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg dan zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisie worst daar in het middenin. Maar zo'n halve emmer choucroute en een pollepel mosterd met een gazet onder. Hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie. En zo. Kon ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op. Hè. Maar als ik daar wou in bijten, ofwel schoof die choucroute in mijn muil. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazette en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons in hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. En uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Hè, zo. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineke van altijd te slikken om die nottog beneden te houden. Hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen om me daar niet belachelijk te maken. Hè. Ik ben er al zo twee uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefroorten, gefloort. Gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet? Hè. Afgezien. En zag ik daar nog niks. Oh ja, ik was een garm en een scheet groot. En al die anderen waren zeker zeven scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom met een trompetteken. Telkens als de grote die triepen, die klein in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in Bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En ja, mijn pa die had nogal dik ellebogen hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk Van Impen. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, werd ik altijd naar links getrokken. En ik tegenwringen niks te doen. Ik vliet daar met mijn gezicht smak tegen zo'n plakkaat. Sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer Zo fris als een onderlijfje dat veld op. Als ik wou rechtdoor lopen, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die jezuïeten, want die hadden mij twee linkse voetbalschoenen gegeven. Dat moet je tegenkomen, een jezuïet, dat een mens naar links doet afwijken. Maar alt, bij die Bruin Paters was het niet beter. Zo. Ik had er een kamerad, die was een jaar of 12. Die was nog maar 3 maanden in dat college, hè, en die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, zeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

Waar ik het, eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En ik bedoel het niet qua IQ, nee, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken eens uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hey, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan, weet je. Ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo'n beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed. Veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie, ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld, vind ik, als wel grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja, terwijl jullie denken, ja, terecht. Maar ik zeg, kijk, ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg, maar als je eenmaal op tv komt, dan word je bekend, en voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè? Hij keek me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè? Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hé? Het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt een goede plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en, weet je, ze hebben nog een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had, op de stoep, had een aantal keren aan honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje, om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker aan elkaar met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, basilico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote jutta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Want het moet wel. Ja, envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan over fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trambolier, oh, dat is 2 euro, ja. Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik een pak
slager kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geldje is een prijs, alles onder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Weet je, ik vind dat wij volwassenen, wij moeten kinderen juist beschermen. Kinderen zijn altijd onschuldig. Weet je, dus wij moeten ze van die... Ah, man. Ik heb zelf geen kinderen, hè? Maar goed, ik hou van kinderen. Mijn broertjes hebben nu kinderen, neefjes, nichtjes. En die kinderen, ik merk gewoon dat ze het leuk vinden om bij mij te komen. He, ik lees verhalen voor, ze komen bij mij thuis. Heb ik dat drumstel staan. En je weet, kinderen vinden het leuk. Die pakken die stokken en gaan massaal lekker rammen. En dan zegt mijn broertje, vind je het niet erg? Ah. Vind je het echt niet erg? Nee, nee. Kijk, hij probeert met die stok zo door het vel heen te gaan. Moet ik er wat van zeggen? Weet je, mijn broertje ook liever. Die gaan met die kinderen spelen, tillen ze op zo. Mijn papa, hey, dat vinden ze leuk. Allemaal naar Jeep, ik ook. Sta, kom hier, ik wil allemaal naar Jeep. Daar ga je. 1, 2, woei! Hop! Dat vinden ze leuk, hè? Als je ze even loslaat, zie je die ogen woe, groot worden. Ja, ik vind kinderen leuk. I love kids. Ik heb er nu een klein nichtje bij, echt een prinsesje. Dan mag je wel zo vasthouden. Dan gaat ze boeren. Zegt de moeder, je moet een klein beetje op de rug slaan. Zeg zo? Ja. Heeft ze geboerd? Nee. Verdamme. Ja, dat vindt oma en Jeep ook niet lekker, nee. Jij ook niet, nee. Heeft ze geboerd? Ja, nu wel, kijk maar. I love kids. Waar zijn de kinderen hier in de zaal? Mag ik een klein beetje, waar zijn de kinderen? Ik zag hele jonge kinderen vandaag. Wie is de jongste van jullie? Steek je vinger eens op. Hoe oud ben jij? 13. 13? 12. 12. Jonger dan 12? 11. Waar kom jij vandaan, joh? 11. 11. 11. Jonger dan 11. Hoor ik jonger dan 11? Jonger dan 11? Daar. Hoe oud ben jij, jongetje? 10? 8. Waar is 6? Oh, 6. Je liegt dat je barst. Ben je echt 6? Ik ben 5. Ja, jij bent 9, maar ik hoorde daar 8. 8? 8 de jongste? Waar zit je van 8? Hoe heet je? Raoul, hoe is het, Raoul? Je bent de jongste. Jammer man, als je 15 was geweest of 16 had je een scooter gekregen, heb ik hier achter staan. Jammer, Raoul. Met wie ben je hier, Raoul? Met wie ben je hier? Vader? En je zusje? Ah, je bent niet alleen, toch? Gelukkig. Vader heeft straks heel wat uit te leggen, hè? Maar er zijn dingen die ik nu helemaal moet gaan veranderen. En het eerste woord is anaal. Nou, nee. Oh, kijk hoe ze leuk dat vinden. Nee, Raoul. Oh, het zijn ook gemeen, hè? Viezerik. Raoul. Ik ga voor jou. Vind je het leuk trouwens deze avond? Kun je het allemaal mee? Begrijp je al wat ik doe en zeg? Ja. Oké, dan. Waar kom je vandaan, Raoul? De Haag? Ja, ik hoor hem wel. Ik denk, laat ik aan mezelf hem zeggen. Hartstikke leuk. Ik doe omdat je 8 jaar bent, doe ik even wat leuke dingetjes. Ja, voor 8-jarigen. Eerst is imitaties, geluidjes, vinden kinderen altijd leuk. Ik doe een helikopter. Luister, een helikopter, komt ie. Hij gaat zo, hè? Gaat zo vliegen, let op.

Nu komt Flipper de dolfijn, let op. Nu doe ik een Harley Davidson, daar mag je nog niet op. Dat is een motor die niet wil starten. Kijk. Nou, die wil niet starten, dus ik kan uren doorgaan. Raoul, wat voor muziek, welke muziek vind jij leuk? Van wie hou je? Welke zanger, zangeres? Wat vind je leuk? Ja. Jan Smit. Oké, doe ik een stukje Jan Smit. De jeugd is nu al verpest. Jan Smit. Nee, tuurlijk niet. Jan Smit. Heb je zijn nieuwe cd al van Jan Smit? Nee? Zal ik een stukje spelen? Want ik heb het namelijk wel, want ik ben ook fan van Jan Smit. Ik zal een stukje spelen uit de nieuwe cd van Jan Smit. En dat nummer heet O.O. Jolante. Komt-ie.

Zo, dat was een klein stukje van ik ga niet alles verraden, maar je moet de cd gewoon kopen van die Jan Smit. Oh, sorry Jolante, ik meen het niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we

louter uit baloerigheid en om me te vermaken. Niet omdat ik waarde hecht aan bovenaardse zaken, ben ik destijds naar een helderziende toegegaan. Eerst zat ze alleen maar vage nonsens uit te kramen, maar toen sprak ze, ik zie boeken und een blonde dame, zij schrijft daar of iets dichter tegenaan. Ik

temperament. Maar die alleen voor boekenwormen warme woorden vindt. Therese die van boeken houdt, als Teddy Scholte van Henk. Therese, waar ik dag en nacht

dat de toekomst nu vol rozengeur zou wezen, ben ik elke ochtend in de leeszaal wezen lezen. Las ik om het even wat, dat kwam er niet op aan. Trillend van emotie las ik Plato's dialogen.

zachte liefde als een vloek van Lucifer. Maar dat je eraan mee kon doen, dat vond ze ordinair. Thérèse zag geen man in mij, alleen een leeszaalklant. Ik vloekte.

proces aanging, tegen mijn helder ziende, sprak ze dat ik geen volmaakte zaligheid verdiende. Daar ik niet voldoende op die sterren had vertrouwd, moe van haar gewauwel, ging ik het nog eens proberen. Wierp ik mij wanhopig wenend op Eline Veren. Maar Therese's ogen bleven zakelijk en koud. Tot op de 27e maand van het jaar van onze zeer 1964. Toen geschiedde een mirakel waarvan ik de bovennatuurlijkheid hier bij wonderling bevestig. Toen voltrok zich het wonder dat helderziende mij naar oneindige wijsheid reeds lang had beloofd. Het dikste boek van heel het openbaar bibliotheek en lees alweer zo kwam beneden gedonderd op Therese's hoofd. Ik nam haar in mijn armen en ik heb haar zacht getroost. Therese heeft geglimlacht en Therese heeft gebloost. Wat ik in al die maanden onbenullig had verklinst, werd goed gemaakt door middel van het boek.

0: from
1: Wunderbar, wunderbar, wunderbar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen. Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was, dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. Ja, en dat hebben ze op een gegeven moment hebben ze dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. He, omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. He, en dan heb je dus aandelen. Waarbij mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt. En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok op een illusie. Niks. En nou, hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Karel. Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment, die heeft iets heel moois gezegd, vind ik, iets heel inspirerends. Hij zei ooit, de meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Wauw. Na aanleiding daarvan dacht ik van, durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven zo te veranderen dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. En toen hebben ze die man maar in het zonnetje gezet. De brandende zonnetje. Oh, sorry. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11, de dag die de wereld veranderde, op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Daar heb ik eens in de gauwheid uitgerekend dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen, dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf, ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster. Omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten, heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop. Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit, hè? Nooit. Minderjarig, hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Is van mij, hè? Gandhi, van mij. Maar goed, hij mag hem hebben. Ik bedoel, nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou het toch een keer gezegd hebben. Een

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Rupert. Rupert, dat was een hele lieve, een hele gevoelige jongen van 14 jaar oud uit een heel warm nest. En Rupert, jongen, die hield van het leven. Hè. Iedere dag als de zon opkwam, dan was Rupert hartstikke blij, want dan was er weer een nieuwe dag aangebroken. Maar toch was Rupert altijd alleen. Op school ook, zat hij altijd helemaal alleen zo in een hoekje van de kantine, zo zijn boterhamtjes op te eten, zo. En het was helemaal niet zo dat de andere mensen, ja, dat die Rupert onaardig vonden, zo. Dat was het helemaal niet. Maar hij was nogal lelijk en daar kon hij niks aan doen. Maar hij had een hele moeilijke huid. En, ja, maar weet je wat zo erg was? Op zijn lippen, dat zat rondom helemaal vol met zweren. Ja, daar kon hij niks aan doen. Dan had hij zo zijn boterhamtjes zo. En zolang hij zo at, was er niks aan de hand, hè, zo. Nee, maar dan lachte hij en dan... Oh. Ja, dan liep die pus hier zo naar beneden, zo in die... Oh, en dan wilde hij niet dat iemand dat zag en dan snel zo... Oh, man. Arme Rupert. Ja, en hij zat op de middelbare school, maar daar voelde hij zich ook helemaal niet thuis. Want dat was een ontzettende kakschool, was dat. Er zaten van die jongens op zo van... Mijn vader heeft een open Mercedes sportwagen. En dan rijdt hij elke dag naar zijn werk. En later wil ik net zo als mijn vader. Zo'n school was dat, hè. En Rupert was altijd alleen. Nou kwam er. Ja, nee, dat heb ik af en toe. Dus. Nou kwam er op een goede dag op de school waar Rupert zat een nieuwe lerares. Juffrouw Liesbeth. En deze juffrouw Liesbeth, die was mooi. Mooi. De figuur, jongen, hier had je zo die taaien mee. Taaien. En had je hier had je zo die heupjes, weet je, die heupjes zo. En had je hier zo. Hier had je zo die. Oh man, die. Oh, die billen, weet je. En bollenbilletjes zo. Lekker bollenbilletjes. Ja, lekker een knijp. Een knijp. Gewoon niet hard. Zakjes knijpen. Kijk dan. En als ze van die hele mooie lange benen, zo'n heel zacht buikje en dan van die pronte borstjes met van die tepels erop. Ja. Ja, die moeten erop, hè? Anders is het geen gezicht. Dan is het alleen maar een beetje. En als ze zulke lippen. En zij sprak zoals Ben Webster saxofoon speelde met heel veel valse lucht. Ah, ik ben juffrouw Liesbeth. Oh man, geen man ter wereld kon daar weerstand aan bieden aan die vrouw. Als je naar haar keek, jongen, dan had je het gevoel gewoon... Ja, het gevoel dat je zo... Dat je zo... Daar zo ingezogen werd. Oh man, kutwijf, man. Damn. Nou, de eerste dag dat zij op school kwam, toen keek ze zo die kantine rond. En toen zag ze daar in het hoekje Rupert zitten. En deze vrouw, deze bloedmooie vrouw, ging naast Rupert zitten. En niemand begreep iets van, ja, Rupert helemaal niet. Die zat gewoon lekker te eten. Maar, het schoot zich helemaal kapot. Maar zij vond gewoon, ja, iemand hoeft er niet alleen te zitten. Alleen omdat hij lelijk is. En iedere dag ging juffrouw Liesbeth weer naast Rupert zitten. En dan spraken ze samen over, wow, van allerlei onderwerpen. En ach, dan at ze wel wat later. Ja, en Rupert, dat was een puber, hè? Dat was een zweterige puber van 14 jaar oud. Dus ja, het onvermijdelijke gebeurde. Rupert werd verliefd. Rupert werd verliefd op juffrouw Liesbeth. Maar hij was zo verlegen, echt. Hij durfde er nog niet eens echt aan te kijken. Nou, na school, als iedereen naar huis ging, dan bleef Rupert altijd een beetje op school rondhangen, want thuis had hij toch niks te doen. En zo liep hij op een dag door het gebouw te dwalen. En toen kwam hij bij de gymlokalen. En daar hoorde hij allemaal geluiden. Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, ja. Oh, nee, kut. Oh, ja. Oh, nee. Oh, jawel. Oh, jawel. Oh, jawel. En Rupert, die doet die deur open. Hij kijkt naar binnen en... En daar midden in het gymlokaal zag Rupert juffrouw Liesbeth helemaal naakt. En ze was niet alleen. Ze was met Hugo. En Hugo, dat was de grootste en sterkste jongen van de school. Hè? En juffrouw Liesbeth die lag zo achterover op dat turninstrument. Hè? De kast, weet je niet? Dat bruine ding waar je vroeger zo aan en knallen. Zo, hè? Dan lag zij achterover, lag ze daarop. En die Hugo, op één hand had hij zo onder de hoofd. En met die andere hand ging je zo heel zachtjes over dat lichaam. En dan gaf je er zo een van die hele natte tongzoen. En toen stak je zijn wijsvinger en zijn middelvinger in zijn mond. En dan ging hij zo heel zachtjes mee tegen haar clitoris. Ja, zachtjes, hè. En Rupert zag dat allemaal gebeuren en Rupert dacht, dat durf ik nooit. Dat durf ik nooit, dacht Rupert, moet je kijken wat Hugo allemaal doet, dat durf ik helemaal niet. Maar ik weet zeker, dacht Rupert, dat ik een betere man voor juffrouw Lisbeth ben dan Hugo. Ik weet zeker dat ik meer van haar hou, maar ik moet laten zien uit welk hout ik gesneden ben, dacht hij. Ik moet laten zien dat ik een man ben. En een week daarna gingen ze met de hele school op een zeilkamp. En tot ieders verbazing ging Rupert mee, want ja, normaal gesproken ging hij nooit mee, hè, met dat soort dingen. En zeker niet als het op zee was, dan zout water is gezeerd, jongen. Maar Rupert was van de partij. En toen ze op volle zee zaten, waren ze Rupert kwijt.
1: Waar is Rupert?
0: Heb jij Rupert gezien? Nee, ik heb Rupert gezien. Rupert! Rupert! Maar ze hoefde niet lang te zoeken op pot op iemand. Daar! En helemaal boven in de mast, daar hing Rupert. Ah, het kan me niet meer schelen! Het kan me niet meer schelen! Rupert, kom naar beneden, Rupert! Kijk uit, Rupert, straks val je nog, Rupert. Het kan me niet meer schelen, het kan me niet meer schelen. En daarvoor ging juffrouw Lisbeth. Rupert, kom naar beneden, Rupert. Kom naar beneden, Rupert. Juffrouw Lisbeth, ik hou van u. Zonder u wil ik niet verder leven. Ik hou van u. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel hou ik van u. Kom naar beneden, Rupert. Ik hou van jou. Kom naar beneden, dan zal ik je laten zien hoeveel. Ja, en dat was te veel opwinding voor Rupert. Hè. En even liet hij zijn handen los en dondert zo de zee in. Man overboord, man overboord. Juffrouw Lisbeth trok alle kleren uit, dook hem achterna in de crawl, pakte hem bij zijn kladden, sleet hem aan boord, pompte het water uit, slongen. Hij ademde niet meer. Ja. Ze hadden allemaal een EHBO-cursus gehad. Maar gelukkig. Daar verscheen juffrouw Lisbeth. Ze knielt naast Rupert neer. Ze legt haar hand onder zijn hoofd. En echt, ze mocht hem heel, heel erg graag. Oh, mijn godverdomme man, hij. Maar ze vermande zich. Ze haalde diep adem. En ze kotst een hele bek vol. Maar met een antiperistaltische impuls mikte Rupert de hele handel terug. Recht in het gezicht. Hij opent zijn ogen, ziet dat juffrouw Lisbeth onder de pus, de kots en het zeemer. En hij dacht, we zijn gelijk. En hij nam juffrouw Lisbeth in de armen, kuste haar vol op de mond. Scheurde zich weer los. Stak zijn arm in de lucht en riep, nu ben ik een man. En hij glauterde weer boven in de mast. En daar, boven in de mast, uitturend over de verre zee, zong Rupert zijn lied. Lailalai, lailalai, lailalai. Lailalai, lailalai, lailalai, lailalai.

It's so lovely when it's sunny.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Maar hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe zie in zwart-wit room.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur.
2: Maar je kan het hebben hoor, meid. Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

mag, dat kan me nu niet schelen, want

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

the floor.

heb ik even, jullie hebben een tijdje niet gezien. Daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos. Heeft die Vamos misschien? Is iemand Vamos? Ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik... Ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's. Jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar. En me kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven. Met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet, lul lekker verder. Ondertussen. Maar ja, dan was het de ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Ik kom, ik kom. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het blijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, maar ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen, joh. Niet normaal. Oh, en als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kind, het is maar haar, houd toch op, het is heel belangrijk. Boeien. Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik, die deelden ze met elkaar. En ik had zo'n oor op die tafel, hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fox. Die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Oh, anaal, ik wil. Jezus. En die andere helemaal niet van. Die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk anaal dit en anaal dat. En ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaal zo... Ja, luister, ik schrik van dat woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt? Dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plusje, dat was terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden bef, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal, dat hoorde ik echt zo bof. Maar die meiden echt zo, ja, oh, lekker anaal. En toen zei ze, en ik denk, ja, nee, ik denk, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zei ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, ja. En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe. Die voorkant is verschillend. Ik heb, en je, we doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat er dan, wat ik sta te doen eigenlijk. Zo, ja. Dus ik let wel op of het goed gaat. Dat doe ik niet. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik zeggen. En, maar ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus, nou, ja. Dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft er over voetballen praten en zo. En over klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou verdomme nog, natuurlijk ben ik er bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Nou, goed. En dan gaat... wordt er... Nou, dan moet je tempo opvoeren. Als je... En als hij gelovig wordt, als je hoort... Oh God, oh God. Dat ding heeft zo'n doppie erop. Zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou, dat...

Ik ben altijd blij als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met drie vingers bezig. Verdomme, wat ben je allemaal aan het doen? Drie vingers, ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik hou er eens mee op, dat vind ik helemaal niks. Nou, hij weer met twee vingers verder. Ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die drie vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken en dat je denkt, oh. En hij weet als ik oh, oh, oh, ga doen dat hij even dit erbij moet gaan doen. Dan zou hij zeggen, oh, oh, oh, oh.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goedemorgen Kees, goedemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstjes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelde ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelde ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts, arrest. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. In een door een zelf gekozen richting. En als het de heren schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten. Dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. En schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs. Voor
Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de sauce drinken. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. Duidelijk. Krijgen we de haarlengte. Lengte van de haren dus. En dan deelde ik mede dat de lengte van de haren voorlopig nog geheel wordt vrijgelaten geworden, mannen. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen, dat zij bij het marcheren tussen hakken en straatstenen beklemd gaan raken. En weer luisteren op de volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals daar zijn. De haartonicwater, hè? De haarversteviger. De gampo. De kareltang. De daroogkap. Als mede één karmezet per manschappenkamer voor het aanbrengen van de permanente wave. Die hele handel wordt vanwege het rijk verstrekt geworden. Maar mannen, luisteren, deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Gaat Kees behandelen de werktijden. En dan deelt Kees mede dat de werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vijfdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, waarin de vijand wordt medegedeeld geworden, dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen de vrijdags 17.00 uur. En in des maandags 09.00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. Samenstelling maaltijden, luisteren. Op democratische wijze samengesteld de maaltijden als volgt geworden. Een voorgerecht spritsen. Hoofdgerecht gevulde koeken. En nagerecht naar keuze, rondo's, kano's, dan wel pennywafelen. Vrouwen, verloofden, vriendinnen en vaste vrienden. Die kunnen hier verder de nachten doorbrengen. Matrassen, slopen en slaapzakken zullen die overeenkomstig op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kunnen hier alleen gehuisvest worden geworden wanneer ze tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. Is dat duidelijk, mannen? De boven en beneden. Dan nog eenmaal luisteren, want tenslotte deelt Kees mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier leverbaar zijn in de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 当女
1: live，
0: 呀 live，
1: een lied over schaatsen。Op een ijsbaan schaast men altijd linksom。Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid, maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom。Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast。Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet。Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf haar overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is.

Tennessee. Dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor bleef ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

Trokken klumde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt dat zeggen, geweldig, hè?

kadar oyunda. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt daar wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is schrappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oh, hij heeft er zin in.

0: is Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus.
1: Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet...